dan gaan hierdie pasiënt huis toe. En dit is wanneer die hospice gedeelte van palliatief inskop. So ons stuur die pasiënt huis toe, maar ons sê ook, ons wil sorg dat daar pynbeheer is, dat daar wondsorg is, dat familie

Of ek wakker word en wonder wat het gebeur. Duidelik het ek naam verloor, Petty Ford soek my alweer. Een peerkie in die hand gestop om babbelas te beheers. Hoe ons party elke liewe keer.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.
1: Nothing but the truth now.

Milky met Just the Way You Are, nummer 20 op die top 20 trefferparade, net hier op Hardklop FM. Die snit in die 19e plek vandag, Malcolm Todd met Earrings, maar ons luister eerder na snit nummer 18, Harry Styles met American Girls.

Dit was nummer 18 op die top 20 trefferparade, Harry Styles met American Girls. Snit nummer 17 is Prosper en Clooney met Free Your Mind, maar ons luister eerder na nummer 16, hier is Olivia Dean met Man I Need.

Olivia Dean se snit Man I Need nommer 16 op hierdie week se top 20 trefferparade net hier op Hardklop FM. Die snit in die 15de plek is Michael Jackson met Human Nature, maar ons luister eerder na nommer 14, dis Samba met Homewrecker.

Dit was nummer 10 op die top 20 trefferparade net hier op Hardklop FM, Chemical Brothers met Go. Nummer 9, Zara Larsson met Midnight Sun.

Ariana Grande met Hate That I Made You Love Me, nummer 3 op die top 20 trefferparade net hier op Hardklop FM. Nummer 2, Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Dit was Money Jackson. Ek gee jou my hart, Brandy, met Come a Little Closer. Dit is 7 minute voor 5. Het beteken om 5:00 gee ons 'n geleentheid vir Alistair met die Namibiese nuus hoofstrekke. As daar enige verkeersverwante uitdagings is wat u met ons wil deel, u is meer as welkom. Laat hoor ook van u, hoe gaan dit op

0: Ons gaan net nou verder luister na Ringo met sy Ekuseni. Kom ons gee net vir Oulands vir van dese week 'n geleentheid aan Konstabel Romano Boer van die verkeersafdeling hier in die hoofstad. Stadspolisie gewys. Konstabel, goeiemiddag en baie welkom.
1: Goeiemiddag Sheriva en goeiemiddag aan die luisteraars. Ons begin met die westelike voorstede, die area van Deretora en Kommersdal. Verkeersligte van NSP ten Anjemba pad en Herpoortstraat flikker op rooi. Asook die verkeersligte van NSP ten Anjemba pad en Rensburgerstraat flikker op rooi. Asook die verkeersligte van NSP ten Anjemba pad en Jaffer na die Beerhoeve flikker op rooi. En dan het ons ook ook ook rooi aan het Dorpmoestraat dat ook op rooi flikker. Kijk, ons apart werk in obstructies. We nemen maar die Gisela Mandela pad die gedeelde tussen Moses Karoostraat en Brugstraat is onder constructie. Het rest wordt aangeruimd door stichting te investeren in die areas. En het is ongeluk op die hoek van een Limbotoog de Tolgoostraat en Mandoume de Mofayo Reilam. Als besterend, zo het rijden wordt net aangeruimd om geduldig te wezen in die area. En kijk, ons apart sluiten. Met Chichi gaat een Kingsley pad in die rechter van Anjus Piet en Anjemba pad is gesluit. Dan bewegen we ons naar die oostelijke voorsteden toe. Die area van Tavikeer en Stad Zuid. Verkeerslukte van David O'Shea en Marauder Pad en Koshokstraat flikker op rooi. As ook die verkeerslukte van O'Shea, Gutako Reiland en Mandoume en Mofayo Reiland flikker op rooi. En dit is een pad werk in obstructies. Aviation Pad en Ouers Pad is onder constructie. Moet de rest wat aangeruimd om zicht te investeren in die area. Dan was er een padsleiding toe in die oostelijke voorsteden. Die Afrit Ouers Pad naar Mandoume en Mofayo Reiland is gesleept. Casino's er is aan beide kanten gesleept windconstructie. Die westelijke voorbijpad in Terka is gesleept windconstructie. Dat is al voor mij, Siriba. Bye, dankie.
0: Bye, dankie, Konstabel. Mooi naweek weer verder toegewens. Goed gaan, tot ziens. Konstabel Romano Boer van die verkeersafdeling hier in die hoofstad wat verantwoordelik was vir van dese week se verkeersverslag.

0: Hey, call me on WhatsApp. I'm out of airtime again.
1: Again? Switch to Paratus 083 mobile.
0: Paratus 083?
1: $20. The whole week. Uncapped WhatsApp calls. Unlimited chats. 10,000 minutes.
0: $20? That's it?
1: $20. That's it. Full stop. No vet surprises. Paratus 083 mobile.
2: Switch to Paratus 083 mobile and get the Socializer 7-day unlimited WhatsApp plus 500 megabytes. $20 for 7 days. Uncapped unlimited WhatsApp calling and chatting. Available on self-service, the Paratus app, at Airtime City kiosks and Paratus shops. Be the connector and power your next call. All week, T's and C's apply. Always prepare.
3: Onverwagte uitgawes, skoolfooie, voertuigherstelwerk, wanneer die lewe gebeur, is Paws Financial Services hier om u verantwoordelik te verskoning. Ons bied vinnige, eenvoudige en bekostigbare korttermyn lenings met duidelike balings en geen versteekte fooie. U leen wat u nodig het, betaal terug teen 'n koers wat u kan bestuur en kry advies wat u begroting eerste stel. 'N lening sal stres oplos, nie meer skep nie. Paws beplan en gaan voort om ons by 0819533377 of 0819533310 te skakel. Vind ons by Oka Foods parkering op Grootfontein of op Keetmanshoop op die hoek van Liechtenstein en Swakara straat. Daagliks van 7:30 tot 5 of doen aanlyn aansoek by applications@paws.com.na.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of draanedal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of kranedal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: Wales.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Bije kruispad liep ik jou in. Van gerissen toe weer groep. Jij in mijn rechte nekker aan de in. Zo had ze roe mee.

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
1: Thank you.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of traanedal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.